Johannesburg, Soweto, Vereniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana na ka app ya SABC Plus.